0: So I'd like to introduce you to David Locks from Oppieberg, who's going to play and sing us one of his songs, which is called My Name is Pepsi Cola.
1: My eigenaar in ons land is alweer. Weer. Ik wil weer weten wie met mij zal samenreizen, zo met mijn bicycle.
0: Wil je daar hier zo weer komen vragen?
1: Ja, nee, maar ik wil hem nou spelen. Om te horen wie gaat samen met mijn bicycle.
0: Ja, maar ik ken niet eigenlijk niet.
1: Maar ik ken hem maar.
0: Ja. Het zijn woorden.
1: Ja?
0: Zing je om?
1: Ja. Nee, ik zing hem niet.
0: Nee, maar ik wil je met een beetje zang voor die mensen. Alsjeblieft, Pepsi Cola, man. Ik ken dat je met die zong is lekker.
1: Pepsi Cola.
0: Alsjeblieft, ja.

Mijn diagnose is een shocker. Dat is problemen met die bokken. Vliegen trainer uit Marokko. Vijer allemaal in die kokken. Leer die recipe kie sokker. Maar maak die billen allemaal bokken.

juicht gezellig valt er ons handen. Elk en jij die hemel het mijn bedelbrief gekrijgt.

CCR, oftewel, dan Creedence Clearwater Revival, en hulle het vir ons gebring Proud Mary, right op die draaitafel, Smokey, en hulle is volgende aan die beurt. Smokey is alom bekend vir hulle treffer Living Next Door to Alice, en dan vir hulle wie de duivel is Alice, ne? Hulle is van Britse afkomst en het begin as The Yen. Hulle het langs een lang lijst treffers wat het strek van ja, oktober 1963 omtrent en hulle het die brander dier jare gerei tot so onlangs soos die begin van laas jaar het hulle nog rondreisende toere gehad en hulle was hier in Zuid-Afrika ook gewees daai tyd. Hulle bekendste treffers sluit in Living Next Door to Alice, Don't Play Your Rock and Roll.

Allee, dit is Steven Sanchez, Until I Found You, en ja, dit is net een bewys nou, ek tolereer sekere van die nieuwe liedjies, daar is daarom van hulle, ek so sê, vooral die rappers, hulle story is altyd so waar, as hulle begin een rap, maar en hulle het die rechte woorde om het te beskryf, maar ek kan net nie gewoond raak aan die praat ritme van weet die rap muziek nie, ek weet nie, miskien is ek oudheids, miskien is ek jou, ok, ons stap aan in die program, en ja, ek weet wie daarvan Ramkat Radio, hy het vanoggend gepraat van, ek dink hy was in Pretoria gewees, en sy trippie terug Durbanse kant toe, het hy gekyk, sy petrol gemeet, en hy het uitgewerk dat hy ongeveer so 19, iets per liter kry, kilometer per liter, wat wonderlik is, ne? Ja, ek wil net noem daar so, in die opsig het ek in, wat was het, daai jare toe ons die petrolpompe gesluit het in die aand, dan help het nie, jy jaag iwers heen nie, jy sal sonder petrol gaan staan, en moet wacht, laat die pompe oopmaak. Nou, ek het van welkom af, het ek gerei, ek was op pad na Vleesbaai toe, en ek het redelijk laat die aand hier weggetrek, en ek het geweet, ek het lang voor my, voor die petrolpompe oopmaak, en toe rei ek maar my 90, 92, daar rond, kilometer per uur, en toe ek ander kant, wel, toe het ek Beaufort West gehaal van Welkom af, en dis 720 kilometer van Welkom af, Beaufort West, en toe het ek daar petrol ingegooi, en ek het, nou het ek al vergeet, het het uitgewerk 20 kilometer per liter, so, wat ek toe gekry het, tot aan Beaufort West. Ek het daar aangekom, net toe die pompe oopmaak, en toe pak ek sommer daar, en ek gooi petrol in, en toe kry ek 20 kilometer, maar Renault, dit was een Renault 5, en Renault 5 was daai tyd, was hulle bekend daarvoor, dat hulle petrol bespaarders is. Dis min of meer wat die mens dees daar nodig het, hierdie nieuwe petrolprys, oei, dis ongelooflik. Okay, ons stap aan, ons kom nou by... Wie is volgende? Ook een baie populaire groep. En die liedjie wat hulle, wel, een van die liedjies wat hulle gaan sing, is Rio. Een liedjie geskryf dier Alice May, en dit is in 1981 wat hulle om uitgereik het. Die oorspronkelijke weergawe is uitgevoer dier Maywood. In 2012 word die omslagversie van die nommer vrygestel

Hulle is Steppenwolf en hulle sê Wild Thing. Ek weet die Trogs of wat noem hulle, die Troglodytes. Hulle sê dit is so een klein monsterkie wat wat in die grotte woon en hulle eet mekaar en hulle eet enig iets wat in hulle pad kom. Hulle het ook daar die plaat gehad, Wild Thing. Ok, ons stap aan. Ek sien in op Radio Eendrag sê wie vir my dat Belinda sê ook hallo en hartelijk goeiemiddag aan Belinda dan en ek hoop jy geniet die muziek en dat jy sal gereeld inskakel. Want ek sien Antonie is ook op die groep daar, ek is nie seker of hy ingeskakel is of nie, maar as hy is, hoop hy geniet het ook. Ok, ons stap aan en ons kom nou by een groep, of nie, een dame. In haar dae was sy baie populair vir die muziek, soort muziek wat ook dan populair was in daardie dae. Ek praat van Teresa Broer, wie reeds in 1936 voor die Tweede Wereldoorlog al bedryf was op die radiowese, maar eers in 1949 een deurbraak gemaakt het met haar sangloopbaan en wel met die liedjie wat sy self geskryf het en dit is ook die een wat sy aan ons voordra vandag. Haar stijl was meer honky-tonk genre en sy was alleen, aaneenlopend, amper sê ek alleenlopend, aaneenlopend, redelijk op die voorgrond, tot ongeveer 1960-61, waar die soort muziek wat sy aangebied het, beginne, wel die vervaldatum het beginne din raak. Teresa Broer, sy is eindelijk gebore as Brouwer. Sy sing vir ons haar groot treffer, of een van haar groot treffers, sy het hordes van hulle gehad, en die liedjie se naam, Have You Ever Been Lonely? Have You Ever Been Blue? Teresa Broer.

Daar is een groot treffer vir hom gewees, en dit is Hallo Mary Lou, 1961, vir Ricky Nelson natuurlijk. Ok, die volgende groep is The Scaffold, The Scaffold, is een komedie, poëzie en muziektrio van Liverpool, Engeland, bestaande uit muzikale kunstenaar Mike McGee, die dichter Roger McGough, en die komische vermaakkunstenaar John Gorman. Hulle is vir miskien die bekendste vir hulle suksesvolle snitte. Thank you very much. Dit was 1967, die Britse Kersfees nummer 1, Lily the Pink, in 1968. Okay, sê dat hulle aanvankelijke ontbinding in 1977 het die groep af en toe hervorm vir optredes en projekte. Ons gaan luister na The Scaffold en hulle doen vir ons Lily the Pink. Geniet

Die Bee Gees met Words. Ja, dit was een baie gewilde ene in die 70s. Ons het altyd die dinges met hom afgesluit. Die parties met hom af. Jy weet dat die vir oulaas die slow dance kan inkry en nog een drukkie of twee kan gee voordat jy uiteindelik groet vir die aand. Right, die volgende meisie, is een van my gunsteling dames, Vicky Leandros, gebore in Griekeland. Haar pa was ook baie beroemde komponist, muzikant en sanger, by name Leandros Papatanasios. Sy word wereldwijd bekend, nadat sy die Luxemburg inskrywing in die Eurovisie competitie gewen het met die Griekse liekie Aprestoi, wat in Engels vertaal na Come With Me. Ons gaan luister na Vicky Leandros, wat ek altyd noem, sy het die beste en sterkste vibrato van alle kunstenaars, of alle sangers, het sy een natuurlijke vibrato wat terugstaan vir niks nie. Ons gaan luister na twee van haar liedjies. Die eerste ene is When Love, I Saw the Love in Your Eyes. En dan die tweede ene, Vicky Leandros, When Bouzoukis Play. Weet nie of julle die bouzouki ken nie, is so bolvormige, kitaarachtige ding. Ok, ons luister, Vicky Leandros.

Dance Me to the End of Love en net voor dit So Long Marianne. Al twee baie mooie liedjes. Hy is baie baie talentvolle skryver hier die Leonard Cohen. En hy is ook baie kieskeurig wie sy liedjes mag sing en enig iets met sy liedjes te doen. Ek weet Koos van der Merwe moes toestemming vra om die liedjes te vertaal en na Afrikaans en hy moes vir hom die Afrikaanse weergawe stuur en vir hom precies in Engels weer terugvertaal en sê wat precies al die Afrikaanse woorde sê van die liedjie. En voor hy dit kon sing. Ok, ons gaan aan en ons kom by Reed die Tremolos, Engelse popgroep van 1958 in Dagenham, Essex, gestig en steeds vanaf 2006 is hulle actief. Hulle was een deel van die Britse muziekinval waar hulle prominent geword het. Hulle is gevormd deur as Brian Poole en the Tremolos. Die spelling van Tremolos is vinnig veranderd as gevolg van een spelfout in een Oost-Londense courant. Ons luister na die Tremolos. Die liedjie wat hulle vir ons bring is Yellow River, een groote van hulle.

Tremolo's Yellow River. Vangelis, die liedjie is Conquest of Paradise, lied van 1994 wat opgeneem is deur die Griekse komponis Vangelis. Dit was die klankbaan van Ridley Scott se 1992 rolprent 1492 Conquest of Paradise en die hoof solo uit die album met dieselfde naam. Die lied het een reese sukses behaal in baie lande, waaronder België. Dit is waar Dana Wonerom ook gesing het, Nederland, Duitsland en Switserland, waar het, binnen die topposities van die enkelsnit was. Ons gaan luister na Conquest of Paradise en dit is Vangelis wat het vir ons lever. Hier kom hy.

Dit is omtrent in een belade stijl wat die liekie vir ons gebring is dier Vangelis, Conquest of Paradise. Ja, ons staan nader einde se kant, toe kom ek, noem net gauw, dat om 6:00 is dit Rudolf Goosen, wat inval op radio, op Ramkat Radio, val hy in met die liekie, wacht nie met die liekie, die program, sy program is op spoed, en altyd een lekker een om te luister, en ja, en dan op Radio Eendrag is DJ Doop op, en hy doen die boeremuziekprogram Gooi Milies, doen hy om 7:00 tot 8:00, en altyd ook een lekker een om te luister, hy sê, dit is een voetejuk, lekker program om te luister, en hy saai dit morgen middag weer die pot gooi ook uit, dit is om 12:00 morgen, dan word hy weer uitgesaai, die pot gooi boeremuziekprogram, maar luister vanavond, hy bied het direct aan dan, en ja, dis die twee programme wat ek onder julle aandag wil bring vir vanavond. Rudolf se program, soos ek sê, is ook een baie lekker luisterene, baie lekker gesels daar so, en versoeken wat ingesteer word, en mense wat net algemeen gesels en het geniet. So, wees seker om saam te luister. Of van 6:00 tot ongeveer 8:20 of 8:30 daar rond, hang af hoe besig jy omhou. Ok, waar gaan ons nou heen? Kom ons kyk op die draaitafel. Oopsie doopsie, waar gaan jy heen? Hierdie is ook een meer onlangse of een nieuwer liekie, en dit word gedoen dier James Hillier Blount. Hy is wel professioneel of in sy sangnaam is hy James Blount. Hy is gebore 22 Februarie 1974, Britse liedjieskrywer, voormalige Rekkie in die Britse Weermacht. Hy het oorspronkelijk gesing vir EMI Studios en is nou aangeteken dier Custard Records, ook by Atlantic Records. Sy deurbraak kom in 2004 met sy langspeler debuutalbum Back to

0: is een oude story. Ja, zo.
1: Hij zei nou, het land in Noord-Afrika, bij daar nou groot gevechten geweest. En die oom was in die artillery. Je weet, hij was een kanonier geweest. En het hulle nou hevige vuur getrek van die vijand. En daar het die oom toen nou bomskok opgedoen. Hulle stuur hem nou terug Zuid-Afrika. Maar dis Engelse mensen. Maar nou moet hy die mens, hy moet nou bij sy ou sister kom bly. En die ou sister van hom, sy ou man, is nou ook wel oorlede, wat nou groot mense. Hy moet nou die man die manier, hy loop so rond in die aand. Uit die kamer uit, kom bys toe, dat hy die ijskas oop, dan drink jy ou melk. Dan trek jy hier die sakkie uit die rooi borsie, uit die rooi borsie. Gaat hy nou maar weer terug kamer. Maar as hy nou met die rondloperui van hom in die aand bezig is, die aand is nou bekommerd oor hom, jy weet. Want hy is nou nie 100% reg. As hy nou so, dat sy nou haar kamer deur oop, maar kyk sy nou hier nie gang af wat hy nou doen. Maar, omdat het nou een donker bezigheid is, het sy nou maar een kers wat daar nie dinges op staan en die kom bys. Let die oom nou kan sien. Sê maar, loop hy nou maar weer nie aan rond, ijskas op, rooi worsie uit. Als die aan die kat die bij zijn benen, breek je maar een tikke rooi worsie af, geef die kat, je doet nog verder. En die specifieke aand, staan die kers, dan nou daar in die, hoe zeg je mensen die dan?
2: Vensterbank.
1: Ja, dat is vensterbank. Bij je 110%.
3: Precies.
1: Maar als ze, daar is zo'n labbe, noordenwinkje waar wij. En toen die oom nou weer hier af in die gang, of dan nou melk gedrink. En toen die aand zo uitloer, hier in die gang af, toen zien zij maar die wind, het nou die gordijnen, zo gewaai die gordijnen, het in die brand geraakt. Maar hij was een kanonier geweest, hij kon onder gelei. Nou die oude ijskas op, die oude kat is hier bij hem, hij die rooi borsie uitgetrek. En hij deed toen zien aan die, maar daar die kom bij de gordijnen, nou vlammen wat. Nou schreef die oude ijskas aan die hier af in de gang. Fire! Hij zei, kruip de oude kat, die resisteert, die ruk op die stamping. Rooi borsie is in bekken, ik gooi hem die kat. En die ijskas aan die, ik sta die ijskas aan de dier, ik zeg, check gun number one, ready for fire!

0: Hey, meneer Res, daar van Oranje. Je praat weer vanavond goed, jong. Kun je die vorige keer wat je zo gepraat hebt, weet je maar wat gebeurd is. Ons gaan ook normaal stil blijven, niet uitpraten. Maar je weet maar, morgen gaan diezelfde gebeuren. Hahaha, precies diezelfde. Kun je, wees nou eens lach in je neder en zeggen, oké, de beste span gaan winnen. En je weet maar wie de beste span is. Maar oké, kom, ik kan niet verder praten. En als er mensen nog een gitaar hebben, ik heb niet gitaar, ik heb niet een backflip, ik heb niet meer een trekklavier. Als er mensen zo goed hebben, dan stuur je zo'n slag op muziekje in, wat die mensen kunnen luisteren. Dan kunnen ze maar weer samengezet. Nee, ik was ook maar stil. Hallo Rudolf, hallo alle mannen op Ramkat. Ons het nou over amper gezever. 2 maanden lang gesukkeld na die storms met ons woudig omzijnen. Was nou altijd zwak. Daar horen jullie, daar horen jullie niet. Maar ik moet dan voor Rudolf zeggen hier. Als ik zaterdagmorgen buiten de tuin werk en ik zit hier bij je. Of als ik zondagmorgen vleesiebereid na die kerk waar die van Kimmel uitgezaaid wordt. En daar is altijd lekker muziek. So, je kan zaterdag breien, je kan zondag breien, je hoeft je playlist aan te zetten. Zet net voor Ramkat aan. Dan Ramkat je samen. Je, ik kan niet geloven hoe lekker het laatste zaterdag geweest is. Als hier bij mij mensen komen, waar die man komt, die schoonzien en die schoondochter waar ze komen, en dan gaat ons lekker hier op Ruda het verjaar en Irene het verjaar. En die week, en om een andere die week voor dat verjaar, of 2 weken voor dat, zouden we zomaar in potje samenvallen. Je kan niet geloven. Hoe lekker is het, als je niet hoeft muziek te maken, je zet niet die telefoon aan, zet die bluetooth speaker aan en daar loop je job. Ramkat loopt op. Sterkte voor allemaal, ons praat weer.
1: Yay! Goeienaand, oom Piet. Oom Piet, nou kijk. As jy nie weet wie daai oom is, kyk, dan ken jy ook my min jokes. Dan ken jy min jokes, want hierdie oom, hy staan bekend as oom Piet Nieuwoud. Maar niemand ken hom eindelijk as oom Piet Nieuwoud, he. Hy is die hoofman oor 100. Hy is oom Piet Duitser. Oeh, oom Piet Duitser. Kyk, ek wil vir oom sê, speciaal van my af, baie welkom. Goeienaand. Dis altyd lekker om van oom Piet te hoor. Baie dankie vir die prachtige mooi woorde wat oom met ons gedeel het. En die ondersteuning vir Ramkat Radio, dit beteken verskrikkelijk baie. So baie dankie oom. Weet jy wat, he? Kijk, baie mense, kan jy ons nou, jy hoef net na hulle te luister, kan jy hoor, kyk, dit is een ondeende mens hierdie. Maar is die, hulle is die die lelike stout, die, hulle is die wat jy wil hele met stout wees. Nou kyk hierdie oom Piet is so. Hy is so, hy is van die mense, want jy kan nie wacht dat hy vir jou ding moet vertel, jy kan nie wacht dat hy met jou moet praat, want jy weet, het gaan een snaakse story of een lekker story wees. Nou, Piet, ek wil vir oom hulle sê, baie welkom, want dit is altyd so eer en plesier. Nou, kyk, ek weet, oom Piet is een stommersman, ek ken ons vir hom, en Kasper WJ is mys ook een groot stommersman, en ek dink nou, vir oom Piet gaan ek nou hierdie eniekie speel, maar ek gaan eerst nou vertel, dat hierdie song is a collaboration. Kijk, is twee wereldbekende muziekmense wat by mekaar gekom het. Die eerste muziek is a halter wat by mekaar gekom het by Kasper, die eergitaar koning. Nou, halter hulle het vir Kasper gekontak en gesê, luister hier so, ons bring een nieuwe liedjie uit, maar ons het nodig, jy moet vir ons een muziekvideo maak, en Kasper WJ het mis nie 2 uitnodigings nodig nie, hy is over die ambtelike muziekvideo verskaf het, met hierdie liedjie, so ons wil vir Kasper, sy familie sê, baie dankie vir die prachtige muziekvideo, en dan verhaal terug vir hierdie great song, en om Piet, ek dink, wat oom nou gesê het van Ramkat Radio, som hierdie liedjie perfect op, so hy sê nou, draai jou volume, draai jou tops, want waar is het lekker? Hier is het lekker.
2: Ja nee, my naam is Kasper WJ, huisnaam van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die oude paai op Rolsans en ek is die law. Ek luister graag na ramkatradio.co.za.

0: Nou, inderdaad, ja, nee, vanavond weer slag weer terug op Ramkap, dat we jullie gemis wat en zo. Ik luister weer vanavond weer lekker naar jullie weer verslag en zo. Maar toren was niet zo lekker geweest als ik jullie kon opvangen en zo. Hij is nou weer weg. Nou kan ik weer lekker luisteren naar jullie en zo. Dank je, bye.
1: Hey, Herman Kotze, mijn vriend, hoe gaat het met jou? Dat is lekker om van jou te horen, maar al die paraal van G-Town. Oeh, Herman, what a legend, mijn vriend. Ik is blij om samen met jou te keer. Hij stuurt mij een prachtige foto hier van een vier wat die ou maak. Man, Herman, kijk, zo ken ik mos van jou en jou broers. Jullie kan vier maak. Jy moet asseblief my 'n guns doen, Herman. Stuur asseblief baie groete van jou ma en jou pa en jou broers. Pragtige mense. En ek wil vir jou sê baie dankie vir daai mooi boodskap, my maat.
2: Rudolf, my maat. Weer Martin hier uit Oranje uit. Ek is nou besig om daai hoendertjie te toast hier op die koole. En jy maak het alle lekkerder muziek. O, jy Pieter aan Alexander Bay. Ai, dis Easter en plaat. My volgende verzoek sal jy anyway moet kies tussen my vrou sin of JP sin. Ja, het klink nou so species, maar hulle is familie. Rudolf, dankie my maat, ek braai nou hierdie hoenderkie lekker op Ramkat Radio. Daar's nie brieke nie. Dit is lekker. En ek word nog steeds sy uitstekke, hy nummer 17. As jy die lijn omdraai, soos my broer Bert te sê.
1: Ja.
2: Dankie Rudolf, ons geniet weer vanavond. De man voel weer, jy is thuis by jou huis. Soos DJ, en besiek DJ Osawa, DJ Toy sê, hier kook jy nie fasie,
1: ja.
2: Of hier brand jy nie fasie, hier kook jy nie oorie, hier is het lekker. Waar is het lekker, sê Taneria? By Ramkat Radio.
1: Ja.
2: Dankie my maat, jy maak my dag. Ek love dit, en morgen, die rugby gaan ek jy uitpraat. Ek het jou klaar gesê wat daar gaan gebeur. So, ons kyk maar wat daar gaan gebeur. Ek het die lotto gespeel en nou net binnenkom. En wat de flip moet ek met al die miljoene doen. Ek weet nie. Maar op waarna, ek wil nog een versoek inzet. My vrou is nou by die huis en is nog voor 8. Sy het vanavond een bykie vroeger klaargemaak, sy het my te veel verlang. So ja, send me a letter, Amanda, is een van my versoeken. En die ander, as jy nie, jy moet nou kies, of die blauwbel, ietie van die vloer, of die, dis nou jou kies, maar ek weet wat jy sal kies. Jy is misschien een blauwbel, so speel maar my vrouse song.
1: Ja.
2: Later, Amanda. Dankie jou, ou Rudolf. I love you lots. En Jelly Tots en wat hulle sê. Groete uit Orania. En dan ja, amper vergeet ek, is eindelijk om ingeskakeld.

Hey, lekker te willen zijn aan Daan en luister wil ik zeggen, bye bye, goeie naand aan Rolf, mijn groot vriend, mijn naamgenoot, what a legend, dat die paraal van Vriendberg af, hy sê, naand zijn naamgenoot, wil net groete stuur aan Bertha, Niels en oma, vanavond uit Springbok uit, en allemaal wat inluister, is met een lekker nommerkie, Weska Boere Orkest, dankie voor het pijkprogram, groete Rolf Wakkie, al die paraal van Vriendberg, mijn vriend, jij is een legend.

0: Also in lekker warm gemaakt weer gaan we van Tallinn. Hier op Ramkant Radio. Ik wil net zeggen bye bye welkom. Aan een bye bye speciaal jong man. Bye lekker mens. En het is altijd lekker om samen met hem te kijken. Jacco Kutsie. Hey, wel vriend. Hoe gaat het? Jacco Kutsie, wat zijn naam? Nou, is Jacco hier. En ons is weer hier op Griekwa stad. Kom eens proberen alsjeblieft. Weer kan ons... alsjeblieft speel Bokkie. Waar is jij van DJ Osawa? En hij heeft voor mij die song gestuurd ook. So ik zeg jou bye bye, dankie Jacco. Jij is een legend, Griekwa stad. Jelle is in het midden van een legend omzelf, Jacco Kutsie.
1: Daar is whisky in mijn glas. Babbelas in mijn kaas. Ik zoek zo lang naar jou. Maar waar is jij nou? Heet je mij verlaat? Of wil jij nog kom praat? Wat maakt het dan saai? Als jij mijn hart kom raakt.